0: Dank je, dank je, dank je. Dank je voor applausen, dank je voor bailen. Dank je voor gozo de gnosis. Shine!
1: 88.9 Boa FM Original.
2: Shongunita di manda bue, manda bue, manda bue. Awa pa bue mishon, kumina pa bue mishon, awa pa bue mishon, solo takaliente.